0: sola voce. 6023.
1: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
2: Perché? Perché posso. Posso perché sono lucido, consapevole. Ma domani metti un incidente, una malattia. Chi deciderà per me? Posso, perché la legge c'è.
3: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
4: Scegli oggi quali terapie accettare e quali no, se domani non fossi più in grado di farlo.
2: Il biotestamento è questo.
5: Scusi, per il biotestamento?
1: Vuole fare il biotestamento anche lei? Ma perché?
5: Perché posso.
4: Informati su vidas.it. Scelgo adesso. Adesso che posso.
6: 8. marca po vsem svetu praznujemo Mednarodni dan žena. Na ta dan obeležimo boj za enakost spolov in dozdajšnji napredek na tem področju. Dan žena smo začeli praznovati v času delavskih gibanj na začetku 20. stoletja. Pri njegovi uveljavitvi pa je imela pomembno vlogo tudi Evropa. V tej epizodi podcasta Zgodovina in dejstva bomo predstavili odločilne trenutke v boju za enakost spolov. Mednarodni dan žena izvira iz delavskih gibanj začetka 20. stoletja, njegove pobudnice pa so bile aktivistke. V Združenih državah Amerike so se delavke v tekstilni industriji borile za boljše plače, krajši delovnik in volilno pravico. Leta 1908 se je na ulicah New Yorka zbralo več kot 15 tisoč žensk. Naslednje leto so v Združenih državah praznovali prvi nacionalni dan žena. Zamisel o dnevu žena pa je resnično zaživela v Evropi. Na veliki konferenci socialistk v Kopenhagnu leta 1910 je nemška aktivistka Klara Zetkin predlagala, da bi po vsem svetu vsako leto praznovali Mednarodni dan žena. Na ta dan bi se ženske povezale v boju za volilno pravico, enako plačilo in pravične delovne pogoje. Delegatke so predlog brez oklevanja podprle. Leto dni pozneje so Mednarodni dan žena prvič uradno praznovali v več evropskih državah, med drugim v Avstriji, Nemčiji in Švici ter na Danskem. Na ulicah se je v podporo volilni pravici in delavskim pravicam žensk zbralo več kot milijon ljudi. 8. marca leta 1917 so delavke iz Petrograda, današnjega Sankt Peterburga, množično zapustile delovna mesta in zahtevale kruha in miru. Protestirale so proti vojni, lakoti in političnemu zatiranju. Nekaj dni pozneje se je začela ruska revolucija, Rusinje pa so še istega leta dobile volilno pravico. 8. marec je bil tako izbran za Mednarodni dan žena. Organizacija Združenih narodov ga je uradno priznala leta 1977. Boj za enakost spolov je po drugi svetovni vojni postal eden od temeljev nove Evrope. Z rimsko pogodbo je bilo leta 1957 uvedeno načelo enakega plačila za enako delo, s čimer je enakost spolov postala pomemben del evropskega povezovanja. V naslednjih desetletjih je Evropska unija sprejela več politik za enakost spolov pri zaposlovanju in starševskem dopustu ter za boj proti nasilju na podlagi spola. Pot do uspeha pa seveda nikoli ni gladka. Ženske so za isto delo še vedno plačane manj kot moški. Veliko manj pa jih je tudi na vodstvenih položajih. Nasilje na podlagi spola je še danes žalostna resničnost številnih žensk. Evropski parlament je imel v zadnjih letih osrednjo vlogo pri oblikovanju agende Unije za enakost spolov. Leta 2023 je Evropska unija sprejela zavezujoča pravila o preglednosti plač. Podjetja morajo tako odslej razkriti, ali moški in ženske za isto delo prejemajo enako plačilo. Parlament si prizadeva tudi za odpravo nasilja na podlagi spola in nasilja v družini. Evropsko unijo je več let pozival naj pristopi k Istanbulski konvenciji. Ta je začela veljati 1. oktobra 2023, čeprav je nekaj posamičnih držav članic ni ratificiralo. Eden od prelomnih dosežkov Evropskega parlamenta se je zgodil leta 2024, ko je podprl prvo zakonodajo Evropske unije proti nasilju nad ženskami in nasilju v družini. Novembra 2025 pa so evropski poslanci Evropsko komisijo pozvali, naj predstavi ambiciozno strategijo za enakost spolov za obdobje med letoma 2026 in 2030. Dejali so, da potrebujemo strožje ukrepe proti nasilju na podlagi spola, in da je treba ženskam omogočiti boljši dostop do zdravstvene oskrbe. Pozvali so tudi k dejanski odpravi razlik v plačilu. Obenem so opozorili, da je treba v času demokratičnega nazadovanja po vsej Evropi zaščititi pravice žensk. Evropski parlament si prizadeva tudi, da bi bilo v politiki več žensk. Ko so leta 1979 potekale prve neposredne volitve v Evropski parlament in je bila za predsednico izvoljena Simone Veil, so ženske predstavljale le 16% vseh evropskih poslancev. Danes jih je skoraj 40%. S tem se Evropski parlament uvršča med parlamente z najbolj uravnoteženo zastopanostjo spolov na svetu. Parlament vsako leto okrog 8. marca organizira posebne razprave in prireditve ter tako stalno dokazuje svojo zavezanost enakosti spolov. Mednarodni dan žena ni le datum, temveč poziv k ukrepanju za večjo enakost spolov. Boj za pravice žensk tudi po več kot 100 letih še ni končan. Evropska unija ima pri njem ključno vlogo. Napredek namreč ne bo prišel sam od sebe. Zanj so potrebni ljudje, ki ukrepajo. To je bil prispevek Evropskega parlamenta.
7: Als EU-wetgeving ter sprake komt, horen we vaak grote namen als het gemeenschappelijk landbouwbeleid, de EU-begroting of de Europese Green Deal. Maar in feite heeft de meeste EU-wetgeving invloed op het dagelijks leven van mensen in de steden en regio's van de EU. En daar sluit de belangrijkste doelstelling van het Europees Comité van de Regio's op aan, namelijk de belangen van de steden en regio's van de EU beschermen. Het Europees Comité van de Regio's is een orgaan dat de Europese instellingen adviseert. Het zet zich in om de burgers van de EU dichter bij de Europese besluitvorming te brengen. De leden van het comité houden rekening met de behoeften en eisen van de regio's en passen de EU-wetgeving toe op de lokale realiteit. Zo heeft het samen met de Europese Commissie een handboek gepubliceerd over de Europese Green Deal met richtsnoeren voor lokale en regionale overheden. De Europese Commissie, de Raad van de EU en het Europees Parlement moeten het Comité van de Regio's om advies vragen over wetgeving die lokale en regionale overheden aangaat. Het comité kan ook advies uitbrengen over om het even welk onderwerp als het meent dat er iets in strijd is met lokale of regionale belangen. Als het comité niet wordt geraadpleegd wanneer dat nodig is, kan het zijn institutionele rechten verdedigen door een zaak aanhangig te maken bij het Hof van Justitie van de Europese Unie. Wil je meer weten over het Hof van Justitie en zijn werkzaamheden? Beluister dan de aflevering Het Hof van Justitie van de Europese Unie uit deze podcastreeks. Het Comité van de Regio's werd in 1992 opgericht via het Verdrag van Maastricht. Dit orgaan zou politici uit de regio's van de EU vertegenwoordigen en de inwoners en de instellingen van de EU met elkaar verbinden. De eerste vergadering vond plaats in 1994 in Brussel. Oorspronkelijk werden de leden van het comité door de EU-landen benoemd en hun ambtstermijn duurde 4 jaar. Met het verdrag van Nice kreeg het comité een nieuwe samenstelling en de structuur is sindsdien niet meer gewijzigd. De leden dienen nu telkens 5 jaar en ze moeten deel uitmaken van een regionale of lokale overheid, wat vroeger geen vereiste was. Het Comité van de Regio's stelt 329 leden die tijdens plenaire vergaderingen bijeenkomen. Ze vertegenwoordigen meer dan 92.000 gemeenten en 240 regio's uit de hele EU. Net als in het Europees Parlement zijn de EU-landen in het Comité van de Regio's vertegenwoordigd in verhouding tot de omvang van hun bevolking. Landen van vergelijkbare omvang krijgen hetzelfde aantal zetels toegewezen. Zo hebben de grootste landen, Duitsland, Frankrijk en Italië, elk 24 leden. Malta, het kleinste EU-land, heeft daarentegen slechts 5 vertegenwoordigers, terwijl Cyprus en Luxemburg er elk 6 hebben. Op deze manier speelt de bevolkingsomvang wel degelijk een rol, maar wordt vermeden dat grotere landen te veel macht hebben. De leden van het Comité van de Regio's zijn georganiseerd in fracties, zoals dat ook het geval is in het Europees Parlement. De leden kiezen hun voorzitter en eerste vicevoorzitter voor een termijn van 2,5 jaar. Zij werken samen met de commissies van het Comité van de Regio's om adviezen, verslagen en resoluties op te stellen waarover het comité tijdens plenaire vergaderingen stemt. Maar het Comité van de Regio's gaat niet alleen over politiek. Een van de doelstellingen ervan is participatie op regionaal, lokaal en individueel niveau aan te moedigen. Regionale en lokale overheden, verenigingen, NGO's, experts, academici en maatschappelijke organisaties kunnen deelnemen aan enquêtes, raadplegingen en evenementen. Een van die evenementen is de Europese Week van Regio's en Steden, die elk jaar in oktober in Brussel plaatsvindt en 4 dagen duurt. Daarbij komen politici, deskundigen, bedrijven, financiële instellingen en lokale en Europese verenigingen samen. Tijdens het evenement buigen meer dan 1000 sprekers zich over lokaal en regionaal beleid in de EU. Het comité reikt ook de prijs voor de meest ondernemende regio's van Europa uit. Deze prijs staat open voor alle regio's met politieke bevoegdheden en beloont regio's en steden in de EU voor hun beleidsstrategie op het vlak van ondernemerschap. Winnaars krijgen voor een bepaald jaar het label Europese Ondernemende Regio. In 2025 werd het label toegekend aan Galicië in Spanje, Krapina-Zagorje in Kroatië en Mazovië in Polen. Het Europees Comité van de Regio's ondersteunt ook jonge politici en biedt hun opleidingen op maat aan. Het comité nodigt jonge leiders uit om plenaire vergaderingen en evenementen bij te wonen. Op de Europese top van regio's en steden bijvoorbeeld kunnen zij burgemeesters, regionale leiders en leden van het Europees Parlement ontmoeten. Het Europees Comité van de Regio's vormt een brug tussen de Europese instellingen en de burgers. Het versterkt de stem van lokale en regionale overheden die in nauw contact staan met hun lokale gemeenschappen. Brussel en Straatsburg lijken voor velen van ons ver van ons bed, maar het Comité van de Regio's brengt de EU veel dichter bij huis. Dit was een podcast van het Europees Parlement.
8: Although most purchases in the European Union still take place offline in physical stores and are paid for primarily in cash, online shopping and cashless electronic payments are rising dramatically. In the EU, a large number of people, especially those under the age of 45, shop online at least some of the time. Online and in physical stores, the use of cashless payments, particularly e-wallets, is increasingly common. This new digital economy does face significant challenges, however, including problems related to cybercrime, privacy, and pollution. Still, the convenience and efficiency of these methods, along with their popularity among young people and EU support for the digital economy, mean that their usage will continue to grow. You're listening to Raising the Game, Better Legislation. This episode is about the rise of e-commerce and a cashless society. In 2015, 7% of all retail transactions were made online. In 2020, that percentage had more than doubled. China, in particular, is driving this trend, as more than 1 in 3 of all of its retail sales were made online in 2019, by far the highest rate in the world. This growth in e-commerce is mainly concentrated in Chinese and American online marketplaces, such as Taobao and Amazon. 84% of the population of the EU regularly uses the internet, so e-commerce is likely to become increasingly common in Europe. According to Eurostat, 60% of EU residents ordered something online in 2019, compared to 32% in 2009. This percentage is even higher among young people. In the EU, the average online shopper is under the age of 65, highly educated and either employed or engaged in education. In contrast, groups with less money to spend, such as retired and unemployed people, are less likely to shop online. The outbreak of the COVID-19 pandemic rapidly shifted the e-commerce landscape as people tried to stay at home and avoid social contact with others. In China, for example, fresh grocery deliveries on one marketplace tripled over a 10-day period in February 2020. The effort to cut down person-to-person contact also resulted in a rise in contactless electronic payments. However, the pandemic also led to online sellers overcharging for items including masks and hand sanitizer, whose prices rose by more than 2,000%. The rise of e-commerce has led to many new digital payment options, including the increasingly popular e-wallet, which lets users pay with their smartphones. Nonetheless, 80% of purchases in Europe are still made using cash, although this varies drastically from country to country. It's important to note that there is currently no one EU-wide retail payment method in euros other than cash, which is a source of concern for the European Central Bank. There are clear positives and negatives when it comes to the increasing dominance of e-commerce and cashless payments. E-commerce has been shown to drive job creation, particularly in developing countries, although the quality of these jobs is uncertain. Cashless payments reduce fraud and the costs associated with handling cash. Globally, 2.5 billion people do not have bank accounts, so the rise in mobile payments, which do not require a bank account, may make electronic payments more accessible to these groups who primarily rely on cash. One concern with the big platforms involved in e-commerce, such as Amazon, is their ability to gain a huge advantage over in-person stores by collecting vast amounts of data on their users. In China, for example, facial recognition tools are increasingly used for commercial and other purposes. However, the EU's 2016 General Data Protection Regulation means that these issues are less of a problem in the European Union, although caution is still needed. E-commerce is also causing a rise in pollution as a result of the increase in the total packages ordered and the transport needed to deliver those packages. Companies are taking various steps to address these issues, but broader solutions are needed. E-commerce and cashless payments also come with a greater risk of cyber attacks and cybersecurity breaches, something that people in the EU consider to be a major problem. And finally, product safety is also an issue for e-commerce, as recent research has shown that 3/4 of products bought from the major online marketplaces failed in safety tests. For many years, the EU has supported broad transformations to create a Europe that's ready for the digital age. It's adopted legislation to make online sales across countries easier, to protect EU citizens' right to digital privacy, to improve consumer protections, to fight cybercrime, and to improve product safety standards. The EU will put forward a digital skills education plan and support for small businesses to thrive in the digital age. At the same time, it's implementing its Green Deal and working to make Europe's economy carbon neutral by 2050. As competition with other regions grows, especially with the United States and China, the goal of achieving digital independence will become increasingly important for the EU. This broadcast is brought to you by the European Parliament. You can find out more on the EP Think Tank website.
9: Det är snart dags att rösta. I EU-valet den 6-9 juni avgör miljoner medborgare i EU hur framtidens europeiska union ska se ut. Europaparlamentet är det enda direktvalda EU-organet och EU-valet är en av världens största demokratiska manifestationer. I den här poddserien går vi igenom allt du behöver veta om det kommande EU-valet. I det här avsnittet tittar vi närmare på hur mandaten i parlamentet är fördelade. Europaparlamentet är EUs lagstiftande organ och företräder hundratals miljoner EU-medborgare i 27 medlemsländer. Förutom att ge uttryck för politiska åsikter visar mandatfördelningen att EU tar demokrati och representation på allvar. Efter årets val kommer 720 ledamöter ta plats i parlamentet. Alltså tillkommer 15 mandat jämfört med hur det ser ut idag. För att förstå den demokratiska processen i EU ska vi nu titta närmare på hur mandaten i Europaparlamentet fördelas mellan EU-länderna. Enligt Lissabonfördraget ska de fördelas enligt principen om degressiv proportionalitet. Så här fungerar det. Antalet mandat per land beror på folkmängden. De stora länderna får alltså fler mandat än de mindre länderna. Varje enskild ledamot företräder också fler medborgare i ett stort land än i ett litet. Tyskland, som är det folkrikaste EU-landet, har flest mandat i Europaparlamentet, 96 stycken. Mindre EU-länder däremot, till exempel Malta, Luxemburg och Cypern, har bara 6 mandat vardera, vilket är det lägsta antalet mandat ett land kan ha. Man kan säga att varje tysk ledamot företräder ungefär 860 000 medborgare, medan en maltesisk ledamot företräder ungefär 90 000 medborgare. Det här systemet finns till för att EU-medborgare i små länder ska få lika mycket inflytande som de i stora länder. När ledamöterna väl har röstats fram delar de in sig i grupper efter partitillhörighet istället för nationalitet. Under 2019-2024, den nionde mandatperioden i parlamentets historia, fanns det 7 olika politiska grupper i Europaparlamentet. För att bilda en politisk grupp krävs stöd från minst 23 ledamöter från åtminstone en fjärdedel av EU-länderna. Efter EU-valet i juni kommer mandatfördelningen i parlamentet att återspegla EUs mångskiftande politiska landskap. Parlamentet spelar en avgörande roll för lagstiftningen och politiken som påverkar hundratals miljoner medborgare i hela EU. Det är bland annat därför det är så viktigt att rösta i EU-valet. Din röst avgör vilka EU-parlamentariker som ska företräda dig när nya lagar blir till. Den påverkar också hur EU-kommissionen kommer att se ut. Det är beslut som formar din och många andras vardag över hela EU. Demokratin är ingenting vi får ta för givet. Den skapar vi tillsammans och därmed har vi också ett kollektivt ansvar för den. Var och en av oss har en roll att spela i demokratin. Du hittar fler poddar på Europarl Radio, Europaparlamentets webbradio.
0: 3 città, una sola voce. 6023. La stagione di Radio 6023 è cominciata. Negli anni ne abbiamo fatte tante e tanti ci hanno giudicato. C'è chi di noi ha parlato bene.
10: Grandissimo, grandissimo lavoro organizzato. Questo secondo me è un lavoro fantastico.
0: Chi non ci vorrebbe più?
11: Un disastro. Dovremmo veramente chiudere la bocca a tutti questi signori che parlano.
0: Chi è disposto a tutto per entrare nel nostro team?
12: Devo dire una cosa. Da domani, teoricamente, potrei essere disponibile al costo di un euro puntata nella prossima stagione. Un euro puntata nella prossima stagione.
0: Qualcuno che non sapeva cosa dire, o forse non sapeva cosa stesse dicendo.
13: Fa tanto. Poi il fatto che sia organizzato tutto a puntino, anche questo ha la sua importanza, ma soprattutto è la curiosità di cambiare, non dico ogni sera scaletta, comunque insomma fare sempre cose diverse, l'adrenalina poi fa anche alla sua valenza.
0: E chi come al solito non è d'accordo.
14: Uno scandalo contro la cultura. Fare le puntate sulle ragazze di Arcore mi pare una forma di compiacimento morboso e maniacale. Piace a voi? A me pare molto anomalo.
0: Ascoltaci e vieni a trovarci. Fatti anche tu la tua opinione. Radio 6023.

0: Wat onze politieke overtuigingen ook zijn, we beseffen allemaal dat de rechtstreeks algemene verkiezingen voor het Europees Parlement een historische stap zijn, die werd genomen op een cruciaal moment voor de volkeren van de gemeenschap. Alle lidstaten van onze gemeenschap staan voor drie grote uitdagingen, namelijk de uitdaging van vrede, de uitdaging van vrijheid en de uitdaging van welvaart. En het is duidelijk dat we deze alleen met een Europese aanpak het hoofd kunnen bieden.
1: Dit zijn de woorden van Simone Veil toen ze in 1979 de eerste voorzitter van een rechtstreeks verkozen Europees parlement werd. Onder meer dankzij haar leiderschap werd het parlement de spreekbuis van alle burgers. Ze zette zich in voor de democratie, kwam op voor de mensenrechten en was er rotsvast van overtuigd dat de kracht van Europa in zijn eenheid lag. Meer dan 40 jaar later is haar nalatenschap nog steeds springlevend. Ook nu nog wordt de eenheid van de Europese Unie op de proef gesteld, onder andere door politieke spanningen, economische instabiliteit en conflicten aan de grenzen van de EU en daarbuiten. Toch blijft het streven naar vrede, vrijheid en welvaart centraal staan in de Europese identiteit en idealen. Je luistert naar een speciale reeks van onze podcast Geschiedenis en Feiten. In deze afleveringen vertellen we de verhalen van de mannen en vrouwen die Europa hebben gebouwd en vorm hebben gegeven aan de Europese waarden en identiteit. Dit zijn de moeders en vaders van Europa. We kunnen deze reeks niet beter beginnen dan met het verhaal van een erg bijzondere vrouw, Simone Veil. Ze wordt vaak de moeder van Europa genoemd en haar nalatenschap overstijgt de politiek. Ze baande de weg voor vrouwen in leidinggevende posities en is nog steeds een lichtend voorbeeld van moed en veerkracht. Simone Veil werd geboren op 13 juli 1927 in het Franse Nice. Ze behoorde tot een seculier Joods gezin. Haar eerste levensjaren werden gekenmerkt door leergierigheid en een sterke zin voor rechtvaardigheid, eigenschappen die haar ouders, André en Yvonne, haar bijbrachten. Maar haar kindertijd werd genadeloos onderbroken door de Tweede Wereldoorlog. Op 16-jarige leeftijd werd ze aangehouden door de Gestapo en samen met haar moeder en zus naar Auschwitz gedeporteerd. Zij overleefde de gruwel van de concentratiekampen, maar haar geliefde moeder, vader en broer niet. Deze traumatische ervaringen hebben vormgegeven aan haar levenslange inzet voor mensenrechten, vrede en Europese eenheid.
0: Het gevaar bestaat er niet meer in dat we niet praten over de Holocaust, maar dat we er op de verkeerde manier over praten.
1: In 1946 trouwden ze met Antoine Veil en ze kregen samen drie zonen. Van 1949 tot 1953 woonde het jonge gezinnetje in Duitsland, waar Antoine bij het Franse consulaat werkte, eerst in Wiesbaden en later in Stuttgart. Sommige van haar vrienden verbaasden zich over die verhuizing, maar zij zag het als een kans.
0: We waren ervan overtuigd, als overwinnaars van 1945 geen snelle en totale verzoening met Duitsland konden bereiken, dan zouden we de wonden van een Europa dat al verscheurd was tussen het Oosten en het Westen nooit helen. De wereld zou dan afstevenen op een nieuw conflict dat nog verwoestender zou zijn dan de voorgaande.
1: Na haar terugkeer naar Frankrijk studeerde ze af aan de rechtenfaculteit in Parijs. In 1956 slaagde ze voor de nationale proef voor magistraten en ging ze aan de slag bij de Franse autoriteit voor het gevangeniswezen, een onderdeel van het ministerie van Justitie. Daar wist ze grote verbeteringen door te voeren wat betreft de omstandigheden in de gevangenissen en de behandeling van gevangenen. In 1964 was Veil directeur civiele zaken en kwam ze op voor vrouwenrechten. Ze hielp gelijke rechten voor moeders te waarborgen in juridische aangelegenheden binnen het gezin en ze zorgde ervoor dat vrouwen adoptierechten kregen. In 1970 werd ze aangesteld als secretaris-generaal van de Franse Hoge Raad van de Magistratuur. Ze had een indrukwekkende loopbaan, vooral als je bedenkt dat het toen nog moeilijker was om als vrouw je stem te laten horen in de politiek. Toen haar daarnaar werd gevraagd, zei ze het volgende.
0: Ik had vaak het gevoel een alibi-vrouw te zijn. Overal kreeg ik te horen, we geven vrouwen wel degelijk een stem. Kijk maar naar Simone Veil.
1: Van 1974 tot 1979 was ze de minister van Volksgezondheid van Frankrijk, onder premiers Jacques Chirac en Raymond Barre. In die functie drukte ze twee baanbrekende wetten door. De eerste in 1974 om voorbehoedsmiddelen makkelijker verkrijgbaar te maken en de tweede een jaar later om abortus wettig te verklaren, een erg omstreden thema waardoor Veil hevig onder vuur werd genomen. In die functie drukte ze twee baanbrekende wetten door. De eerste in 1974 om voorbehoedsmiddelen makkelijker verkrijgbaar te maken en de tweede een jaar later om abortus wettig te verklaren, een erg omstreden thema waardoor Vey hevig onder vuur werd genomen. Maar ondanks de uitdagingen leidde haar vastberadenheid tot een wet die sindsdien wordt gevierd vanwege de impact ervan op de rechten van de vrouw.
0: Vrouwen plegen nooit abortus met vreugde in hun hart. Vraag het hun maar. Het is altijd een drama. Het is altijd een drama en het zal altijd een drama blijven.
1: Maar daar hielden de bijdragen van Simone Veil niet op. In 1976 zorgde ze ervoor dat er een rookverbod werd ingevoerd op bepaalde openbare plaatsen en nam ze maatregelen om tegemoet te komen aan de behoefte op het gebied van gezondheidszorg in landelijke gebieden.
0: Europa is de hoop op vooruitgang.
1: In 1979, toen Simone Veil de eerste vrouwelijke voorzitter van het Europees Parlement werd, had Europa de verwoestende gevolgen van de oorlog nog steeds niet helemaal verwerkt. Het was een uiterst symbolisch moment. Een overlevende van de Holocaust, een Franse vrouw, iemand die in eenheid geloofde, kwam aan het hoofd te staan van een nieuw gekozen democratische instelling die bedoeld was om samenwerking over grenzen heen te bevorderen en te voorkomen dat de geschiedenis zichzelf zou herhalen. Europa was bezig met de wederopbouw en definieerde wat het inhield een verenigd continent te zijn na tientallen jaren van verdeeldheid en vernieling. Simone Veil was niet alleen de eerste vrouw aan het roer van een EU-instelling. Ze was ook de eerste voorzitter van een Europees parlement dat bestond uit leden die rechtstreeks door de kiezers waren gekozen in plaats van door de nationale parlementen. En zij stond in het middelpunt van die democratische transformatie. Tijdens haar voorzitterschap ontving ze als eerste vrouw ooit de prestigieuze Karelsprijs. Ook na haar ambtstermijn bleef ze toegewijd aan de Europese zaak. Eerst was ze ondervoorzitter en later voorzitter van de liberale fractie in het parlement.
0: Niemand van ons mag vergeten dat we op een dag zelf onderdrukt kunnen worden.
1: In 1990 werd Simone Veil benoemd als lid van de tijdelijke parlementaire commissie voor de Duitse eenwording, waar haar inzichten van onschatbare waarde waren. Als voormalig voorzitter van het Europees Parlement en overlevende van de Holocaust, wiens ouders en broer in een concentratiekamp waren gestorven, voegde ze een uiterst persoonlijke dimensie toe aan dit proces. Haar inzet voor Europese eenheid werd gevormd door haar overtuiging dat een verenigd Europa cruciaal was om een nieuwe wereldoorlog te vermijden. Al had ze zoveel verloren tijdens de oorlog, ze koesterde geen wrok tegenover Duitsland. In plaats daarvan speelde ze een rol in de beslissing om de Duitse hereniging te gebruiken als manier om de betrekkingen en harmonie tussen Midden- en Oost-Europa te verbeteren. De Commissie voor de Duitse Eenwording gaf de aanzet voor de top van Maastricht, die leidde tot het Verdrag van Maastricht, het oprichtingsverdrag van de Europese Unie. De grote voorzitter van het Europees Parlement, het geweten van de EU, een campagnevoerster tegen jodenhaat en verdedigster van vrouwenrechten. Haar boodschap over vrouwen en jodenhaat zijn ook vandaag de dag nog relevant. Dat waren de woorden van Antonio Tajani, een van de opvolgers van Simone Veil als voorzitter van het Europees Parlement. Veil overleed thuis op 30 juni 2017. Ze was 89. Ze heeft tot het einde van haar leven gestreden voor vrede, eenheid en mensenrechten. Ze heeft bruggen gebouwd tussen verschillende politieke meningen, ideologieën en landen. Ook nu nog belichaamt ze het motto van de Europese Unie: in verscheidenheid verenigd. Dit was een uitzending van het Europees Parlement. Benieuwd naar andere podcasts? Je vindt er nog veel meer op Europarl Radio, de webradio van het Europees Parlament.
2: Pēc ievēlēšanas Eiropas parlamenta deputāti var uzņemties dažādus pienākumus. Viņi var tikt ievēlēti Eiropas parlamenta priekšsēdētāja amatā, pievienoties komitejām vai pat kļūt par novērotājiem. Kaut arī par novērotājiem tiek runāts mazāk, šis amats parlamentā ir vienlīdz svarīgs. Šajā epizodē tuvāk aplūkosim, ko nozīmē būt novērotājiem, kā var kļūt par novērotāju, kāda ir viņa pienākumi un kā novērotājs strādā. Vēlēšanas ir funkcionējošas demokrātijas pamats. Īsumā, vēlēšana novērošana ir veids, kā nodrošināt, ka vēlēšanas ir godīgas, brīvas un demokrātiskas. Eiropas parlamentam šajā procesā ir svarīga loma. Proti, tas nosūta delegācijas, kuras novēro vēlēšanas dažādās valstīs, ja šo valstu iestādes to ir aicinājuši darīt. Parlaments vēlēšanas ārpus Savienības valstīs novēro kopš 1994. gada. Ja kāda valsts uzaicina Eiropas parlamentu novērot tās vēlēšanas, parlamenta delegācija ciešā sadarbībā ar Eiropadomi, Eiropas komisiju un citām attiecīgām starptautiskām iestādēm veic vēlēšanu novērošanas misiju. Pēdējo 20 gadu laikā Eiropas Savienība ir īstenojusi vairāk nekā 200 vēlēšanu novērošanas misiju aptuveni 75 valstīs. Šobrīd Eiropas parlaments visā pasaulē veic līdz pat 12 vēlēšanu novērošanas misijām gadā. Šīs delegācijas pievienojas ilgtermiņa misijām, kas jau notiek un ko vada vainu Eiropas Savienība vai Eiropas Drošības un Sadarbības organizācijas sastāvā esošais Demokrātisku iestāžu un cilvēktiesību birojs. Šajās misijās būtiska loma ir Eiropas parlamenta deputātiem. Katru Eiropas Savienības vēlēšanu novērošanas misiju vada Eiropas parlamenta deputāts, kuru Eiropas komisijas priekšsēdētāja vietnieks iecēr par galveno novērotāju. Delegācijās parasti ir 7 Eiropas parlamenta deputāti no dažādām politiskajām grupām. Viņi attiecīgajā valstī pavada aptuveni 4 vai 5 dienas un tiekas ar vietējām iestādēm, politiskajām partijām, nevalstiskajām organizācijām un citiem novērotājiem. Vēlēšanu laikā Eiropas parlamenta deputāti novēro vēlēšanu iecirkņu atvēršanu un slēgšanu, balsošanu un balsu skaitīšanu vēlēšanu iecirkņos un citviet. Viņi arī piedalās preses konferencē, kurā iepazīstina ar saviem sākotnējiem konstatējumiem. Tā kā Eiropas parlamenta deputātiem ir vērtīga pieredze, ko viņi guvuši paši kandidējot vēlēšanās, viņi labi izprot ar vēlēšanām saistītās problēmas un nianses. Šī pieredze viņiem ir devusi unikālu redzējumu un palīdz efektīvi uzraudzīt vēlēšanu procesu. Deputātu klātbūtne arī palielina novērošanas misiju pamanāmību un leģitimitāti. Protams, Eiropas parlamenta deputāti šo misiju laikā ievēro stingru rīcības kodeksu. Viņiem ir jāizvairās no interešu konfliktiem, viņiem nav atļauts iejaukties vēlēšanu procesā, un viņi nevar izteikties par kandidātiem vai politiskiem jautājumiem, kamēr nav notikusi oficiālā preses konference. Tas palīdz nodrošināt, ka viņu novērojumi ir objektīvi un ticami. Piemēram, Eiropas Savienības misijā, kuras laikā 2023. Gadā tika novērotas vēlēšanas Zimbabvē, tika konstatēts, ka tiesiskais regulējums varēja nodrošināt pienācīgu pamatu tam, lai vēlēšanas noritētu saskaņā ar starptautiskajiem standartiem, tad šis regulējums netika pienācīgi īstenots. Tas radīja negodīgus un pat nedrošus apstākļus vēlētājiem. Bijušais Eiropas parlamenta deputāts un galvenais novērotājs Fabio Massimo Castaldo paskaidroja, ka neraugoties uz to, ka Zimbabve piekrita atļaut delegācijai novērot vēlēšanu procesu, novērošanas misijas locekļi saskārās ar vairākiem šķēršļiem. Tas spilgti parādīja, ka valstī ir jāveic būtiski uzlabojumi, lai izpildītu reģionālos un starptautiskos vēlēšanu standartus. Kā redzams, Eiropas parlamenta vēlēšanu novērošanas misijām ir būtiska loma demokrātijas atbalstīšanā un veicināšanā visā pasaulē. To galvenais mērķis ir analizēt vēlēšanu procesus un sniegt neatkarīgus un objektīvus novērojumus, lai palīdzētu valstīm sarīkot godīgas, brīvas un demokrātiskas vēlēšanas. Lai uzzinātu vairāk par citiem šajā raidījumā minētiem svarīgiem amatiem un struktūrām parlamentā, piemēram par Eiropas parlamenta priekšsēdētāju, priekšsēdētāju vietniekiem un komitejām, noklausies pārējos raidījumu sērijas Žargona džungļa ierakstus. Šo raidījumu sagatavoja Eiropas parlaments. Vairāk raidījumu var klausīties Eiropas parlamenta tīmekļa radio Europal Radio.
3: Luftföroreningar. Varje år dör hundratusentals människor i förtid på grund av dem. Och det är bara EU. Föroreningarna kan ge problem med hjärtat, andningen eller till och med leda till cancer. Vissa ämnen kan skada vårt DNA medan andra försämrar vatten och jordkvaliteten och skadar våra ekosystem. Samtidigt blir vår miljö allt bullrigare, särskilt i städerna. Det påverkar inte bara sömnen och stressnivåerna, det är även skadligt för hälsan på längre sikt. Du lyssnar på Höj ribban, bättre lagstiftning. I det här avsnittet tar vi ett djupt andetag och pratar om buller och luftföroreningar och vad EU gör för att minska skadorna på vår hälsa och på miljön. Kampen mot buller och luftföroreningar är en del av EU:s bredare miljöpolitik som i sin tur bygger på det som står i EU-fördragen. Miljöpolitikens syfte är att skydda människors hälsa, bevara naturresurser och bidra till en hållbar utveckling. För att lyckas med det är det viktigt att EU tar tag i både buller och luftföroreningar, naturligtvis i tillägg till alla andra miljöinsatser. Kärnan i det arbetet är en handlingsplan som EU har infört. Den tar upp föroreningar av luft, vatten och jordar, men även buller, som ses som en slags ljudföroreningar. Men en sak i taget. Vi börjar med luftkvaliteten. EU har ett så kallat luftkvalitetsdirektiv som innehåller gränsvärden för hur mycket av varje ämne som får släppas ut i atmosfären. Direktivet säger att EU-länderna måste hålla koll på luftkvaliteten och offentliggöra resultaten av proverna. Om det visar sig att gränsvärdena överskridits är de skyldiga att göra någonting åt det. 2024 uppdaterades direktivet så att det skulle vara i linje med Världshälsoorganisationens senaste rekommendationer. En ändring som gjordes då var att halvera den tillåtna mängden så kallade fina partiklar i utsläppen. Fina partiklar är en av de farligaste typerna av föroreningar. För att tackla luftföroreningarna har EU infört så kallade nationella utsläppstak för vissa ämnen. Och det finns också specifika regler för till exempel industrin, jordbruket och transportsektorn. Just vägtransporter har länge varit en av de största bovarna.
4: Tre città, una sola voce. 6023.
5: Ricominciano i corsi, le fatiche per prendere il treno, l'ansia degli esami.
6: Ma tutto questo c'è un limite. Dal lunedì al venerdì dalle 13 alle 14 torna al Good Morning Lab
7: per allietare la tua pausa pranzo e per saziare la tua voglia di musica.
6: Radio 6023.
7: Comoda,
6: viva,
7: sempre al tuo fianco.
8: Nei paesi devastati dalla guerra, le vittime innocenti sono bambini, donne, uomini, mutilati e feriti. Sopravvivono a stento fra mine antiuomo, epidemie e denutrizione. Emergency è là per dar loro assistenza chirurgica, riabilitazione, ospedali e anche un po' di speranza. Con l'impegno di medici e personale specializzato e la sola forza della solidarietà. Non fatecela mancare. Conto corrente postale 2842-6203 intestato a Emergency 2842-6203.
9: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
10: Noi ci occupiamo della conoscenza dell'esperanto affinché sia in Italia sia all'estero si possa parlare questa lingua che non vuole sostituirsi all'inglese, ma vuole essere opportunità per poter comunicare con gli altri popoli. Praticamente noi lavoriamo su quello che adesso si continua a dire, ma non si fa mai, sulla pace, sulla solidarietà, sulla conoscenza, sul reciproco rispetto tra donne e uomini, anche tra popoli che hanno diversi colori dal nostro. E quindi questo è il nostro fondamento. Dopodiché in Italia abbiamo qualche migliaio di soci, la sede è presso la FEI, Federazione Esperantista Italiana, che ha sede in Milano. Quindi questa è la nostra sede ufficiale. Qui a Vercelli abbiamo il gruppo esperantista vercellese che aderisce appunto alla FEI ed è il secondo per presenza sul territorio piemontese. Infatti c'è un gruppo anche a Torino, ma in tutto il Piemonte siamo solo in due. Per cui noi abbiamo anche rapporti, abbiamo soprattutto punti di riferimento anche a Biella, c'è una nostra socia e consigliera che fa il corso di Esperanto anche anche a Biella presso il centro servizi del volontariato. Qui a Vercelli tutti gli anni promuoviamo anche noi un corso di Esperanto che normalmente si faceva e si fa presso il liceo scientifico di Vercelli oppure in altri casi anche presso la nostra sede sociale che si trova in Corso Libertà 300 nella zona dove c'è il MAC, vicino al liceo scientifico. Dopodiché noi speriamo che i giovani soprattutto possano avvicinarsi a questo esperanto Tant'è vero che abbiamo cercato di mandare anche informazioni presso una scuola media di Vercelli, di Corso Taranto, e poi anche al liceo scientifico e alle altre scuole. Quindi noi distribuiamo nelle scuole di Vercelli questo nostro corso, che viene poi veicolato da ufficiale, del centro ufficiale della scuola, in sostanza.
11: Avete anche degli altri contatti social?
10: Prego.
12: Abbiamo la pagina Facebook Gruppo Esperantista Vercellese, e come Federazione Esperantista Italiana siamo presenti anche su Instagram e TikTok, mentre come Gruppo Esperantista Vercellese solo su Facebook.
9: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
4: Tre città, una sola voce.
13: 6023. Il biotestamento. Ma perché lo fai?
14: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è. E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
15: Biotestamento. Informati su vidas.it.
14: Scelgo adesso. Adesso che posso.
16: Nagradu Dafne Caruana Galizia za novinarstvo za 2023. dobio je grčko-njemačko-britanski novinarski kolektiv, čiji su članovi istražili okolnosti u kojima je brod Adriana potonuo 14. lipnja 2023. blizu grada Pilosa u jugozapadnoj Grčkoj. U nesreći je poginulo više od 600 migranata koji su nekoliko dana prije isplovili iz Libije.
17: Liberté d'expression.
18: Freie Meinungsäußerung.
19: Libertà d'espressione.
20: Libertà d'espressione.
21: Di la verità anche se la tua voce trema.
22: Daphne Caruana Galizia.
16: Naslov dobitnog članka glasi: Pod budnim okom isključenih službenih kamera. Smrt u mračnim dubinama Sredozemlja. Zajednička istraga grčkog novinarskog portala Solomon, njemačke nevladine organizacije Forensis, njemačke javne radio i televizije ARD i britanskih novina The Guardian, otkrila je da je brodolom s najvećim brojem poginulih migranata u novijoj povijesti posljedica djelovanja grčke obalne straže. Zahvaljujući tom istraživanju, na vidjelo su izašle i nedosljednosti u službenim verzijama grčkih tijela. Novinari su prikupili svjedočanstva više od 20 preživjelih, analizirali sudske dokumente i razgovarali s izvorima iz obalne straže. U zaključcima su detaljno opisali propuštene prilike spašavanja i ignorirane ponude pomoći. Prema svjedočanstvima preživjelih, pokušaj grčke obalne straže da otegle brod dovele su u konačnici do njegova potonuća. Grčka obalna straža tvrdila je da nije bilo pokušaja tegljenja broda. Forenzis je rekonstruirao događaje te tragične noći s pomoću interaktivnog trodimenzionalnog modela broda, podataka iz dnevnika obalne straže i svjedočanstva kapetana plovila obalne straže. Koristili su i podatke o putanjama leta i pomorskom prometu, satelitske snimke, video zapise s obližnjih teretnih brodova i druge izvore. Preuzimajući nagradu u ime dobitnog kolektiva, Ilijana Papangelis portala Solomon rekla je:
23: We hope this award.
24: Nadamo se da će ova nagrada donijeti utjehu preživjelima i onima koji su nesreći izgubili bližnje i članove obitelji, te da te smrti neće proći neprimijećeno i nekažnjeno.
16: Tijekom svečane dodjele nagrade, predsjednica Europskog parlamenta Roberta Metsola izjavila je:
25: The European Parliament will continue to stand by Daphne's.
24: Europski parlament čvrsto stoji uz Daphninu obitelj na strani boraca za istinu, na strani pravde i neovisnog novinarstva. Tražili smo odgovore, istraživali smo i donosili zakone. I nastavit ćemo ih donositi kako bismo osigurali da naša Europa bude prostor gdje novinari mogu raditi bez straha, bez zastrašivanja, bez nasilja, bez ubojstava.
16: Ovo je bilo treće izdanje nagrade kojom se odaje priznanje za izniman novinarski rad koji promiče europska načela i vrijednosti. Nagrada je nazvana po Daphne Caruani Galiciji, ubijenoj malteškoj istraživačkoj novinarki, blogerici i antikorupcijskoj aktivistici. Istraživala je pranje novca, poveznice između industrije internetskih igara na sreću i organiziranog kriminala, te malteški program dodjele putovnica u zamjenu za ulaganja. Sredinom listopada 2017. poginula je u eksploziji bombe podmetnute pod njezin automobil.

0: 2020. aasta juunis sai Euroopa Parlamendist esimene rahvusvaheline institutsioon, mis määratleb Atlandi ülest orjakaubandust ja orjapidamist inimsusvastaste kuritegudena. Seda tehti resolutsioonis, mille poolt hääletas valdav enamus parlamendi liikmetest. Parlament kutsus selles Euroopa Liidu institutsioone ja liikmesriike üles, et nad tunnistaksid ametlikult mustanahaliste ja teise nahavärviga inimeste vastu varem toime pandud ebaõiglust ja inimsusvastaseid kuritegusid. Resolutsioonis käsitleti põhjalikult ka haridust ning soovitati lisada mustanahaliste ja teise nahavärviga inimeste ajalugu koolide õppekavadesse. Lisaks toimub igal aastal 25. märtsi paiku rassismivastase võitluse ja mitmekesisuse nädal. Seda korraldab koostöös Euroopa Parlamendi liikmete ja Euroopa Komisjoniga Euroopa rassismivastane võrgustik. Ürituse eesmärk on muuhulgas tagada, et orjastatud inimeste järeltulijatele korvataks orjakaubandusest tingitud rahalised, sotsiokultuurilised ja psühholoogilised kahjud. Orjapidamine ja selle rassistlik pärand mõjutavad ühiskonda ka praegu. Peame meeles pidama minevikus juhtunut ja mälestama aktiviste nagu Toussaint Louverture, kes juhtis orjapidamise vastast võitlust Haitil. Hariduse ja muu tegevuse kaudu, mida tuleb koordineerida nii Euroopa Liidu kui ka rahvusvahelisel tasandil, jätkame rassismi väljajuurimist, teadlikkuse suurendamist, võrdõiguslikkuse propageerimist ning sellise ühiskonna kujundamist, kus kõik inimesed on võrdselt ja õiglaselt kaasatud. Saate tõi teieni Euroopa Parlament. Rohkem kuulamist leiate Europarl Raadio veebisaidilt.
1: Poslanci Evropskega parlamenta ne zasedajo le na plenarnih zasedanjih, ampak tudi v parlamentarnih odborih. Ti so številni, vsak pa se ukvarja s posebnim področjem. Poglejmo si, kako delujejo in kakšna je njihova vloga. Evropski poslanci ne zasedajo le na plenarnih zasedanjih, ampak tudi na sejah parlamentarnih odborov, ki redno potekajo v Bruslju. Njihove razprave so javne in jih lahko spremljate prek interneta. Kako pa se odbori sploh oblikujejo? Parlament na začetku vsakega novega zakonodajnega obdobja odloči, kateri poslanci bodo v katerem odboru. Odbori so različno veliki, odvisno od tega, zakaj so pristojni. V prvi polovici sedanjega, 10. zakonodajnega obdobja imajo odbori od 25 do 90 članov. Politična sestava odborov vedno odraža sestavo parlamenta kot celote. Na prvi seji parlamentarnega odbora poslanci izvolijo predsedstvo, to je predsednika in do 4 podpredsednike. Tako kot predsednik in podpredsedniki Evropskega parlamenta, tudi njihov mandat traja 2,5 leta. Vsak odbor ima tudi svoje tajništvo. Njegova velikost je odvisna od velikosti odbora. Koliko odborov pa je v Evropskem parlamentu in katera področja pokrivajo? V parlamentu je 20 stalnih odborov, vsak pa se posveča posameznemu področju. Med njimi so na primer odbor za proračun, ribištvo, kulturo in izobraževanje, pravice žensk in enakost spolov in podobno. Parlament lahko ustanovi tudi preiskovalne odbore, ki so odgovorni za preučevanje morebitnih kršitev ali nepravilnosti pri uporabi prava Evropske unije. V nekaterih primerih parlament za obravnavo določenih vprašanj ustanovi pododbore ali začasne posebne odbore. V parlamentu so trenutno 4 pododbori, in sicer za človekove pravice, za varnost in obrambo, za davčne zadeve in za javno zdravje. Vsak pododbor sestavlja 30 poslancev. Posebni odbori imajo enoletni mandat, ki ga je mogoče podaljšati. Poglejmo na primer posebni odbor za pandemijo COVID-19. Ustanovljen je bil marca 2022, sprva za 1 leto, nato pa so mu mandat podaljšali še za 3 mesece. V 15 mesecih svojega obstoja je organiziral več kot 30 predstavitev in delavnic, na katerih je sodelovalo več kot 200 strokovnjakov iz Unije in drugod ter 8 evropskih komisarjev. Člani komisije so preučili in pripravili na stotine dokumentov, naročili številne študije in šli na 6 službenih potovanj. Ves trud je bil poplačan. Na zasedanju julija 2023 je parlament namreč sprejel resolucijo z naslovom Pandemija COVID-19, pridobljene izkušnje in priporočila za prihodnost. Kaj torej počnejo parlamentarni odbori? Odgovor je veliko. Njihova glavna naloga je pripravljalno delo za plenarno zasedanje, ko se parlament sestane v polni zasedbi. Parlamentarni odbori na predlog Evropske komisije pripravljajo poročila, ki jih obravnava parlament, ali mnenja namenjena drugim odborom. Več o vlogi poročevalca, ki je odgovoren za ta poročila, bomo povedali v drugem podcastu. Parlamentarni odbori analizirajo osnutke zakonodajnih besedil, predlagajo njihove spremembe in imenujejo skupino za pogajanja s svetom. Organizirajo tudi predstavitve strokovnjakov, da lahko sprejmejo kar najboljše odločitve. Predsedniki odborov se srečujejo na konferenci predsednikov odborov. Ta med člani izvoli predsednika konference z mandatom 2,5 leta. Konferenca je politični organ, ki usklajuje delo odborov in skrbi za njihovo nemoteno sodelovanje. Če torej povzamemo, vsak parlamentarni odbor obravnava določeno vprašanje. Odbor sestavljajo poslanci, ki pripravljajo poročila za plenarno zasedanje. To je bil prispevek Evropskega parlamenta. Več podcastov je na voljo na radiju Europarl, spletnem radiju Evropskega parlamenta.
2: Gelijkheid en non-discriminatie zijn Europese kernwaarden en beginselen die zijn opgenomen in het handvest van de grondrechten van de EU. Toch worden lesbische, homoseksuele, biseksuele, transgender, interseksuele en queer personen nog steeds het slachtoffer van discriminatie, zowel in de EU als in de rest van de wereld. De EU beschikt over verschillende instrumenten om discriminatie te bestrijden. Het doel is een inclusievere samenleving tot stand te brengen waar niemand bang is om zichzelf te zijn en iedereen kan liefhebben wie die wil liefhebben. Je luistert naar Hoger Inzetten, Beter Wetgeven. Deze aflevering gaat over de bestrijding van discriminatie op grond van seksuele oriëntatie of genderidentiteit. In te veel delen van de wereld krijgen lesbische, homoseksuele, biseksuele, transgender, interseksuele en queer personen nog steeds regelmatig te maken met schendingen van hun mensenrechten. In veel landen lopen ze door discriminerende wetten het risico om te worden gearresteerd, gedood of te worden onderworpen aan geweld of andere zware straffen. Dit vormt een bedreiging voor de fysieke en psychologische gezondheid van LHBTIQ-personen. Seksuele handelingen met wederzijds goedvinden tussen personen van hetzelfde geslacht zijn in meer dan 60 landen illegaal. LHBTIQ-personen krijgen daar gevangenisstraffen, boetes en andere sancties opgelegd. In tenminste 7 landen, namelijk Jemen, Oeganda, Saoedi-Arabië, Nigeria, Mauritanië, Iran en Brunei, staat op seksuele handelingen tussen personen van hetzelfde geslacht zelfs de doodstraf. Sinds 2013 hebben meerdere landen wetten aangenomen waarin relaties tussen mensen van hetzelfde geslacht strafbaar worden gesteld. De Verenigde Naties en andere mensenrechtenorganisaties hebben deze wetten bekritiseerd en benadrukt dat dit soort wetgeving een intimiderende omgeving kan creëren, waarin homofobie en haatmisdrijven worden aangemoedigd. Gelijkheid en respect voor diversiteit staan centraal in het Europese project. Daarom heeft de Europese Unie een van de meest uitgebreide reeksen antidiscriminatiewetten ter wereld ingevoerd. Alle EU-landen worden aangemoedigd om juridische, politieke en financiële maatregelen te nemen ter bestrijding van geweld, haatzaaiende uitlatingen en marginalisering. Daarnaast zet de EU zich in voor de rechten van LHBTIQ-personen in de wereld. In 2020 zei de Europese commissaris voor Gelijkheid, Helena Dalli, het volgende.
3: It is unacceptable that people have to pay a price.
4: Het is onaanvaardbaar dat mensen gestraft worden voor wie ze zijn. Soms bekopen ze dat zelf met hun leven. Wat er met onze broeders en zusters gebeurt, maakt me alleen maar vastberadener om te blijven werken voor de LHBTIQ-gemeenschappen en aan hun zijde te blijven marcheren, in Europa en daarbuiten. Zelfs op plekken waar we niet welkom zijn, weten we dat we juist handelen.
3: Even where we are not welcome, We know that we are doing the right thing.
2: In 2020 nam de Europese Commissie ook haar allereerste vijfjarenstrategie voor gelijkheid van LHBTIQ'ers aan. Commissaris Helena Dalli was verantwoordelijk voor de ontwikkeling daarvan. De strategie voor gelijkheid van LHBTIQ'ers omvat een reeks maatregelen op vier gebieden. Discriminatie van LHBTIQ-personen tegengaan, hun veiligheid garanderen, inclusieve samenlevingen opbouwen en oproepen tot gelijkheid van LHBTIQ-personen in de wereld. De voortdurende inspanningen die worden geleverd om homofobie, transfobie en bifobie te bestrijden, hebben niet alleen een rechtsgrondslag in de EU-verdragen, maar ook in het handvest van de grondrechten van de EU. Dit was het eerste internationale handvest voor de mensenrechten waarin discriminatie op grond van seksuele oriëntatie nadrukkelijk werd verboden. Maar de wet alleen is niet genoeg om verandering teweeg te brengen. Vooroordelen en vooringenomenheid tegen lesbische, homoseksuele, biseksuele, transgender, intersexe en queer personen nemen verschillende vormen aan. Verbale mishandeling, fysiek geweld en marginalisering zijn dagelijkse kost in onze samenleving. Binnen de EU is meer dan de helft van de mensen van mening dat discriminatie van homoseksuele, lesbische en biseksuele personen vaak voorkomt in hun land. Volgens de Eurobarometer-enquête van 2024 waren bijna 7 op de 10 Europeanen het erover eens dat LHBTIQ'ers dezelfde rechten moeten hebben als heteroseksuele personen. Hetzelfde percentage Europeanen gaat er ook mee akkoord dat mensen van hetzelfde geslacht in heel Europa met elkaar moeten kunnen trouwen. Als we dit vergelijken met het vorige verslag, dat in 2019 is gepubliceerd, dan zien we dat de meeste Europeanen nu meer geneigd zijn om LHBTIQ-personen te accepteren dan een paar jaar geleden, ondanks een toename van haatzaaiende uitlatingen in het echte leven en op sociale media en nieuwe discriminerende wetten in landen als Polen en Hongarije. In 2021 nam het parlement ook een resolutie aan waarin de EU werd uitgeroepen tot een vrijheidszone voor LHBTIQ-personen, waar iedereen zichzelf kan zijn en kan gedijen in een inclusieve samenleving. Dat was een krachtig signaal aan de regeringen die anti-LHBTIQ-wetgeving invoerden. De EU heeft ook de aandacht gevestigd op de mensenrechten situatie van LHBTIQ-personen buiten de EU en wees erop dat hun situatie in aanmerking moet worden genomen bij asielprocedures. Discriminatie kan overal en op elk gebied van het leven voorkomen. Als EU-burgers moeten we de rechten en het welzijn van iedereen om ons heen helpen beschermen en onderdeel zijn van de oplossing. Benieuwd naar andere podcasts? Je vindt er nog veel meer op Europarl Radio, de webradio van het Europees Parlement.

0: Op 11 juli 1995 veroverden Bosnisch-Servische troepen onder leiding van generaal Ratko Mladic de stad Srebrenica in Oost-Bosnië, die door de Verenigde Naties was uitgeroepen tot een veiligheidszone. In de dagen na de overname werden meer dan 8000 moslims, voornamelijk mannen en jongens, systematisch vermoord en in massagraven gedumpt. Deze aflevering van Geschiedenis en Feiten gaat over een van de meest tragische gebeurtenissen van de late 20e eeuw, de genocide in Srebrenica. We geven een overzicht van de context van de oorlog in het voormalige Joegoslavië en van de gebeurtenissen in Srebrenica en bespreken hoe deze gruweldaad wereldwijd wordt erkend en herdacht. De genocide in Srebrenica is terug te voeren op het uiteenvallen van Joegoslavië in het begin van de jaren 90. Joegoslavië was een socialistische federatie die bestond uit 6 republieken: Slovenië, Kroatië, Bosnië-Herzegovina, Montenegro, Macedonië en Servië. De federatie begon uiteen te vallen na de dood van Josip Broz Tito in 1980, die Joegoslavië jarenlang had geleid. Tito had een delicaat evenwicht weten te bewaren tussen de verschillende etnische groepen in Joegoslavië. Na zijn dood namen de nationalistische gevoelens toe en werd de politieke situatie minder stabiel. In 1991 verklaarden Slovenië en Kroatië zich onafhankelijk, wat een gewelddadige reactie uitlokte bij het Joegoslavische volksleger, dat voornamelijk door Serviërs werd gecontroleerd. Het conflict verspreidde zich al snel naar Bosnië en Herzegovina, de meest etnisch diverse van de 6 republieken, waar Bosnische moslims, Kroaten en Serviërs vlak naast elkaar woonden. In 1992 verklaarde ook Bosnië en Herzegovina zich onafhankelijk, wat leidde tot een vrede en complexe oorlog tussen meerdere politieke groeperingen. De Bosnische Serviërs probeerden met steun van de Servische regering en het Joegoslavische volksleger een groot Servië tot stand te brengen. Ze begonnen een etnische zuivering van niet-Serviërs in gebieden die onder hun controle stonden. Srebrenica, een stad in het oosten van Bosnië, werd symbool van de wreedheid van de oorlog. In 1993 werd Srebrenica door de Verenigde Naties uitgeroepen tot een veiligheidszone om de stad te behoeden voor gewapende aanvallen en vijandigheden. Toch begonnen Bosnisch-Servische troepen de enclave te belegeren, waardoor de toegang tot voedsel, medische benodigdheden en humanitaire hulp werd afgesloten. In juli 1995 bereikte de situatie een dieptepunt. Duizenden Bosnische moslims uit de omliggende gebieden waren naar Srebrenica gevlucht. De stad kon zich niet verdedigen en had bovendien te maken met een groot tekort aan levensnoodzakelijke middelen. Op 11 juli 1995 werd Srebrenica veroverd door Bosnisch-Servische troepen onder leiding van generaal Ratko Mladic. Het Nederlandse VN-vredesbataljon dat daar gestationeerd was, kon dat niet voorkomen. In de dagen na de overname werden Bosnische mannen en jongens systematisch vermoord, terwijl vrouwen, kinderen en...
1: Tracita, una sola voce. 6023.
2: Sono le 7.
3: Puoi aggiustarlo, sì con Bob. Saprei farlo, sì con Bob.
4: Si può aggiustare tutto con Bob e Rob Protti, i maghi dell'aggiustatutto. Tagliandi, cinghie di distribuzione, macchine agricole e calendari di donne nude. Puoi trovare tutto questo nell'officina Fratelli Protti, sulla strada per Magenta, via dei vostri cuori 023. Ogni 3 cambi dell'olio, un ricambio griffato, la tana dei Boris. I ricambi sono riciclati e rubati dalla discarica dei Boris.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
6: Forest Gump Piemonte è una associazione non a scopo di lucro che collabora alla possibilità che i ragazzi con disabilità possano esprimersi nel lavoro secondo le loro prerogative in maniera soddisfacente.
7: Perfetto, e cosa fate?
6: Praticamente abbiamo delle attività agricole che consistono in un campo di lavanda che curiamo in tutta la filiera. E poi abbiamo delle ditte che collaborano con noi, che ci offrono dei prodotti che noi confezioniamo. Abbiamo delle collaborazioni anche con alcune strutture, diciamo così, commerciali del settore del biellese, che acquistano i nostri prodotti e che ci fanno conoscere. Questo è un po' il...
7: E come possiamo contattarvi?
6: Abbiamo un numero di telefono che peraltro è il mio, perché abbiamo dei margini di miglioramento sulla comunicazione molto importanti. e poi c'è un indirizzo email e siamo a Biella.
7: Possiamo sapere l'indirizzo email?
6: Sì, è forestgamppiemonte@gmail.com.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
1: Radio 6023. 6023.